0: Sengambage bantwana bakwethu manje.
1: Een jonge vrouw, een klein station, familie om haar heen.
0: Oh hé. Angazi ngempela ngempela ukuba ngiyonibona nini ngenqamba manga.
1: Ze zei, er is geen toekomst hier. En ze kuste iedereen.
0: Ngihamba ngomsebenzi phela bantakwethu ungakhali hawo.
1: Daar komt de trein. Vergeet mij niet en wees niet ongerust.
0: Oh, nee, Nkoli sifikile. Hayike sengiyashosholoza ke manje ngibeke goli nisale.
1: Als ik een toekomst vind, neem ik die mee en kom hier weer terug.

reisde naar het noorden. De taal daar was haar vreemd. Een stad van goud voor weinigen, de rest die overleeft. Zij bleef, zij zag, zij overwon en dacht ik moet weer voort. Dus ze reisde verder over land naar kusten van Ivoor.